0: zijn gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. Een 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood.

0: bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.
4: Over here.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
3: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Plattner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
5: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
3: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Waardenburg duurt er 20 minuten langer over. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum door de wegwerkzaamheden 10 minuten oponthoud. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd voor Den Bosch Maaspoort. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Os, bij knooppunt Paalgraven een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
7: Het nieuws van bij ons.
8: Simpel Simons. Tonight.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Zaltbommel een half uur vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum door wegwerkzaamheden 25 minuten vertraging. Van de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Vlijmen is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. En tot slot de N322, Nieuwe Dijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en Rossum 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
9: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
8: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
10: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
8: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A16 Breda naar Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum heb je voor knooppunt Gorkum 35 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. En tot slot de A58 Breda richting Eindhoven voor Oorschot 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Komende zondag neemt landgoed Capelle Put deel aan de landelijke open imkerijdagen. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te nemen bij de bijenkasten en op het landgoed kennis te maken met imker Peer. Tijdens de open dag vertelt imker Peer alles over het leven van de honingbij, het werk van een imker en het maken van honing. Bezoekers krijgen de kans om bijenkasten van dichtbij te bekijken en meer te leren over de belangrijke rol die bijen spelen in de natuur. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van veel soorten groente, fruit, bloemen, planten en bomen. Tijdens de Open Imkerdag is er daarom ook aandacht voor het belang van een bijvriendelijke omgeving en hoe iedereen daar een bijdrage aan kan leveren. Zondag van 10 tot 4 uur op landgoed Capelle Put, Zomerenseweg 100 in Hezen. De toegang is gratis. IVN Hezenleende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1:00. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnhezenleende.nl. Van vrijdag tot zondag staat het Van Best Park in Valkenswaard weer in het teken van beachvolleybal. Het weekend start op vrijdagavond om 5 uur met het bedrijventoernooi waaraan 50 teams deelnemen. Op zaterdag en zondag strijden 104 teams tijdens het reguliere tweedaagse toernooi. En naast volle beachvolleybal is er ook ruimte voor muziek en gezelligheid. Op zaterdagavond verzorgt een DJ het entertainment en op zondag sluit een bekende artiest het evenement af. Vanwege het beachvolleybaltoernooi is de Frans van Beststraat afgesloten voor alle verkeer. Het Kerverijplein blijft bereikbaar via de doorsteek vanaf de Europalaan. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Radio Horizon. Horizon.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het loopt nu vast in de regio op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg doe je er een half uur langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. En tot slot de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Voor Papendrecht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
5: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
4: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio loopt het vast op onder andere de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en knooppunt Everdingen doe je er 40 minuten langer over. Op de A16, Breda richting Rotterdam, zijn ze bij knooppunt Ridderkerk bezig met een spoedreparatie. Er gebeurde hier eerder een ongeluk. Twee rijstroken zijn nu dicht en daardoor doe je er een kwartier langer over. Op de A27, Breda richting Gorkum, voor Gorkum 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os, Oost en Ravenstein 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Live muziek, speciaal bieren, wijn en culinaire hapjes staan centraal tijdens Bourgondisch Kranendonk, dat aanstaande zondag terugkeert naar de tuin van Kasteeltje Kranendonk. Het jaarlijkse cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveldje naast Kasteel Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. En ook voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig. En dit speelplein is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Bourgondisch Brabant, aanstaande zondag van 1 tot half 8 op het grasveldje naast Kasteeltje Kranendonk. Een gezellig ochtendje Italiaans spreken? Café Italiano is er voor iedereen die al een beetje Italiaans spreekt of dat wil blijven oefenen of wil verbeteren. Spreek samen met andere deelnemers en gepassioneerde gespreksleiders in het Italiaans over diverse onderwerpen. Café Italiano wordt eens per maand georganiseerd in Bibliotheek Budel. Elke tweede zaterdag van de maand ben je van harte welkom om aan te sluiten in de Bibliotheek van Budel. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Je hebt nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg een kwartier extra reistijd. Op de A27 Breda richting Gorkum bij knooppunt Gorkum een kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is bij Ravenstein een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. Daardoor loopt het ook vast op de andere kant van de weg richting Eindhoven voor knooppunt Paalgraven een kwartier oponthoud. En op de A59 Den Bosch richting Os voor knooppunt Paalgraven 40 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Luisteraars, goedemorgen. Van harte welkom Horizon. Het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Life is Life. Dat is onze opener voor deze donderdag de 9e juli. Opus. Life is Life. Dat was de titel. Live. Oh, applaus erbij. Dankjewel jongens. Oh. Dan gaan we weer tot aan de klok van 12 uur voor je. Fijne muziek en straks wat informatie. En hier zijn de makkers. Makkers. Lekker buiten, zonnetje erbij. De zomeren zon.

Swedish Hiker, Creedence Clearwater Revival. En daarvoor hadden wij de zomerzon door de makkers hier bij Horizon het werk met Van Dommelen achter de knopjes. Nou, voor de voetballiefhebbers, we gaan vandaag weer gewoon door. Vanavond om 10:00, de eerste kwartfinale in deze reeks. En dat wordt dan Frankrijk tegen Marokko. En voor de Tour de France liefhebbers, vandaag gaat men de Pyreneeën in. De Pyreneeën, joe! En wij hebben een muziekje van Stacy Ledishaw en het heet Jump to the Beat.

John Shannon en Follow the Sun, Keep Searching. Ja, wat hadden we daarvoor nog voor je? We hebben muziek gedraaid van Steady Ladisaw en Jump to the Beat. Vorige week keek ik toevallig een keer op YouTube. Ik ken natuurlijk allemaal dat grote, geweldige programma via internet. En daar kwam op een gegeven moment een concert voorbij van de Philadelphia Orchestra. En allemaal artiesten uit die tijd, uit de jaren 70, die daar februari van dit jaar in Amerika een groot concert hebben gegeven. Was echt leuk om terug te kijken. Ik dacht, nou, ongelooflijk. En die voorzanger van de Spinners, die was er ook bij. En ik dacht, hé, dat is toch leuk om nog eens te draaien. Lang geleden. En het heet de Rubber Band Man, origineel, van de Spinners. Yeah.

Bijna alles gaat automatisch, dat klopt ook wel, hè? Ja, zeker. Het is bijna 5:30. 9 juli 2026 met Fleming en Automatisch. En daarvoor hadden we de Spinners en de Rubber Band Man. Dat is leuk, want het zag er nog eens op zo'n concert van toen, van de jaren 70. Dan in Volkswagen, komend weekend, vanaf morgen gaat het weer beginnen. Het beach volleybal toernooi op de statie, daar bij de Frans Beststraat, Linderweg, die omgeving. En de wegen daaromheen zijn een beetje afgezet, dus houd even in de gaten, mocht je die kant uit willen. En anders laat je auto staan. Het was een dikke 30 graden, hebben we dus niet nodig. En voor de mensen die mee gaan doen, het is elk jaar natuurlijk al hetzelfde liedje. En nou helemaal, 30 graden plus, geweldig weer. Maar kijk uit met de drankjes, hou het rustig aan. En zeker overdag als je nog moet folieën. Niet te veel alcohol, niet doen, want dan kan je ooit net een beetje achter het net vissen. Mag ik niet zeggen, maar in ieder geval ja. Het is wel een beetje uitkijken, pas goed op jezelf. Heb je wedstrijden gespeeld, ga dan even uit de zon en zoek even de schaduw op. En wat drinken en wat druivensuiker en alles wat erbij hoort. Ja jongen, ja joh, komt goed, komt goed. Yeah. Anders gooi je het weer boven Erms. Hè? Veel plezier daar, beachvolleybal toernooi. Morgen dus gaat het beginnen voor wedstrijden voor teams van bedrijven. En dan zaterdag, zondag het grote.

0: Mismo Sol, Alvaro Soler was dat. Ja, leuk hè. En daarvoor hadden we voor alle beachvolleyballers en volleybalsters de tag team. En woep, there it is. Ja, nou woep, we gaan naar de agendaberichten trouwens.
1: Horizon Agenda.
2: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan. En wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers, minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Jan van Dommelen.

We got the funk. Ja, Positive Force was dat. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groenzen wederom voor de presentatie van de agendabericht op deze donderdag, de 9 juli. 9e juli van het jaar 2026. We hebben straks natuurlijk nog een keer de muziekagenda voor je. Doen we dat straks dan? Ja, natuurlijk. En wat nog meer? En ja, van alles wat natuurlijk. En lekker muziekjes. Hoppakee.

Uit de zomers van toen, ja, toen hadden ze ook een leuke muziek. Zoals deze van Frankie Valli en The Four Seasons en Sherry Baby. En daarvoor hadden we Clean Bandits en Jess Glynn. En dat heette dan weer allemaal Rather Be, Rather Be, Rather Be.

dan blijf maar dansen. Guus, ja. Guus Meeuwis, mag ik dansen? Nou, oké. Okay. Hij houdt wel goed vol, hè? Ja, zeker. Van het PSV-stadion naar Ahoy. Wat een stapje. He, mag je dansen? Ja, dat mag je wel van mij, hoor. Guus Meeuwis, leuke plaat. En daarvoor hadden we Donna Summer. This time I know it's for real. Hier bij Horizon Radio. We gaan zo dadelijk op weg naar de commercials. En de nieuws van 11 uur. Oh, wat klinkt al leuk, hè? En we doen dan met muziek van Madonna en La Isla Bonita. Tot straks.

0: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
4: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je nog vertraging op de A27 richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum 5 minuten oponthoud. Van de N261 Waalwijk richting Tilburg. Bij Loon op Zand 5 minuten vertraging. En op de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor afrit Helmond 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

7 minuten over 11 uur op deze 9 juli 2026, op deze donderdag. Luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon Network met Van Dommelen achter de knopjes. Hadden wij de opener van Shakira en Burna Boy en de grote hit van het WK 2026 met Die Die, ja, Blij Blij. Wij gaan even kijken wat er staat te gebeuren, de kwartfinale van voetbal. Vanavond de wedstrijd Frankrijk-Marokko om 10 uur op uw tv, toestel of internet, net wat je wil. En dan morgenavond om 9 uur Spanje tegen België. Nou, dat is ook een hele partij, hè? Zeker. Dus dat voor morgenavond om 9 uur. En dan op zaterdagavond om 11 uur. 11 uur, ik praat dan over. Ja, om 11 uur Noorwegen tegen Engeland. Dat is ook niet te wensen. En dan s'nachts, zondagnacht, om 3 uur. De nacht van zaterdag op zondag, sorry. Argentinië tegen Zwitserland. Oh, dat was het. Kun de klok op gelijk zetten. Paul Carrick was al begonnen trouwens.

Motown sound van toen. Martha Reeves en de Vandellas om bijna 10:15. Ready for Love. En daarvoor hadden wij muziek van Paul Carrack. When You Walk in the Room. Ja, een tijdje terug stonden we met wat kennissen te buurten. Buiten aan zijn hangtafel. Je weet dat er gaat zo op een middag. Een biertje erbij. Een drankje, een wijntje of een frisdrankje. En zei, kennen jullie de Buffoons? Nou, Buffoons zei, van, is dat die nieuwe serie van Netflix? En nee, dat is toch echt een bandje van toen. Dus, kun je nagaan. Ik ben blij dat wij het nog weten. Ja, Buffoons. Tomorrow is another day. Alweer begonnen.

0: Suddenly I See, Katie Tunstall. Enige jaren geleden stond ze ook op Bospop, trouwens. Daarover gesproken, komend weekend is het weer zover. Oh, oh. Richting Boshoven, Weertagen, die kant de Wierten. Oh, ja. En het wordt een hele tropische, warme Bospop dit jaar. Dus houd het even goed in de gaten, mocht je daar als bezoeker naartoe gaan. Dus nogmaals uitkijken voor die warmte. Hoort, nou, het is wel lekker natuurlijk, beter dan regen, hè? Eerlijk is eerlijk. Hadden we ook nog muziek van de Buffoons. Die kwam ik eens tegen. Ik dacht, hey, die stond op de A4-lijstje. De meeste mensen kennen de Buffoons al niet meer. En ik denk, oh, daar moeten we veranderingen brengen. Tomorrow is Another Day was een grote hit. En ook The End was groot. En de mooiste van hun, Going Back to Arizona. Dat doen we volgende week een keer. Kijk, dat denk ik wel, hè? Ja? Horizon het werk met Van Dommelen. Daar gaan we.
1: Love is a burning thing, and it makes

Dat was het geluid van Bel Perez met Jolay. Ja, we hadden ook nog Johnny Cash voor je met The Ring of Fire. En nu nog even door met Nielsen en Miss Montreal.

waren Nielsen en Miss Montreal. En ik kom eventjes tussendoor, toch even naar deze plaat. Ik kreeg net een berichtje van collega Dianne. En die wist ons te vermelden dat op 75-jarige leeftijd is overleden zangeres Bonnie Tyler. Bonnie Tyler, ook alweer van ons heen.

0: Komende zondag neemt landgoed Kapelle Put deel aan de landelijke open imkerijdagen. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te nemen bij de bijenkasten en op het landgoed kennis te maken met imker Peer. Tijdens de open dag vertelt imker Peer alles over het leven van de honingbij, het werk van een imker en het maken van honing. Bezoekers krijgen de kans om bijenkasten van dichtbij te bekijken en meer te leren over de belangrijke rol die bijen spelen in de natuur. Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving van veel soorten groente, fruit, bloemen, planten en bomen. Tijdens de Open Imkerdag is er daarom ook aandacht voor het belang van een bijvriendelijke omgeving en hoe iedereen daar een bijdrage aan kan leveren. Zondag van 10 tot 4 uur op landgoed Kapelle Put, Zomerenseweg 100 in Heezen. De toegang is gratis. IVN Heezen-Leende organiseert op zaterdag 11 juli een excursie over de Grote Heide. Tijdens die excursie staat kennismaken met heide op het programma. Deelnemers wandelen in kleine groepen onder begeleiding van ervaren gidsen over de Grote Heide en krijgen uitleg over het landschap, de natuur en de dieren en planten die er voorkomen. De route is uitgezet door insectenkenner Wiel Zentjes van IVN Kranendonk, die zelf ook een groep begeleidt. De excursie is bedoeld voor mensen met weinig kennis van de heide en voor IVN-leden die nog niet actief zijn binnen een werkgroep of cursus. Er is plaats voor 25 deelnemers. Het vertrek is om 10:30 vanaf het einde van de Bosweg in Budel en de wandeling duurt tot 1 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. En dat kan via cursusteam@ivnheezenleende.nl. Van vrijdag tot zondag staat het Van Best Park in Valkenswaard weer in het teken van beachvolleybal. Het weekend start op vrijdagavond om 5 uur met het bedrijventoernooi waaraan 50 teams deelnemen. Op zaterdag en zondag strijden 104 teams tijdens het reguliere tweedaagse toernooi. En naast volle beachvolleybal is er ook ruimte voor muziek en gezelligheid. Op zaterdagavond verzorgt een DJ het entertainment en op zondag sluit een bekende artiest het evenement af. Vanwege het beachvolleybaltoernooi is de Frans van Beststraat afgesloten voor alle verkeer. Het Kerverijplein blijft bereikbaar via de doorsteek vanaf de Europalaan. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, sommige liedjes moeten gewoon wat harder op de radio, hè. Ja. Dat waren de Hollies met The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. En we bedanken Han van den Broek voor de productie en Han van Groes wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Ook dank nog aan collega Dianne, want die verzond ons een berichtje over het overlijden van Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd. Helaas ook alweer weg in ons midden. En wij draaiden van haar Lost in France.

Ja, ja. En hij heeft hem te pakken, ja zeg. Ook een grote, vette zomerrit voor Rutger van Barneveld. De zwoele zomernachten, hij wil de zon zien zakken in de zee. En dat maakt het plaatje compleet. Mooi, hè? Ja. En daarvoor hadden wij Cool aan de gang. Cool aan de gang met Get Down On It. Get Down On It. Hier zijn de Everly Brothers.

Your Daddy door Kid Creole en de Coconuts. En dan volgden wij de Everly Brothers on the Wings of a Nightingale, geschreven door Paul McCartney voor de heren. Zodat ik nog de Dire Straits en dan gaan we op weg richting commercials. En het nieuws van 12 uur. Moet even luisteren wat hij doet op de achtergrond. Ga nog gezellig door. Kid Creole. Ja zeker, mag ook. Na 12 uur dus de muziek van de smaak van smaak. En dan in de middag neemt Peter van Echt ons weer mee richting de avond. Wat mij betreft, fijne donderdag nog. Geniet van de voetballen vanavond. We zijn benieuwd wat het gaat worden. Morgen om 10 uur zijn we er weer. Dag.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel 10 minuten vertraging. En op de N59 knooppunt Hellegatsplein richting Burghaamsteden bij Nieuwerkerk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking. Maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het langzamer in de regio. Met name op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 10 minuten over 7 kilometer. Ook de A27 Breda-Gorkum staat erbij. Tussen Nieuwendijk en Gorkum 15 minuten. En het is druk voor knooppunt Klaverpolder. Op de A17 komen we vanuit Roosendaal. Vanaf Zevenbergen 7 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Hezen opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Hezen. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Hezer Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
6: DAB+
7: en overal online.
6: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
8: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, er zijn wat dingen waar je rekening mee moet houden. Frans van Beststraat in Valkenswaard vanaf dit moment deels afgesloten voor het beachvolleybaltoernooi. En voor de rest nou lekker blijven luisteren. Leuk dat je luistert ook.

videoclip mee laten lopen. En dan zien we Victor Willis verkleed als marineofficier. Maar Victor Willis wou ook nog wel eens als politieagent verkleed gaan. Bijvoorbeeld in YMCA.

zomert op je radio. Zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi plaats in de Frans van Beststraat in Valkenswaard. En vanwege dit evenement is een deel van de straat enkele dagen afgesloten voor het verkeer. En de afsluiting die gaat vanmiddag om 3 uur al in. En die zal duren tot met maandag 13 juli ook tot een uurtje of 3. Het beachvolleybaltoernooi bij de statie is een jaarlijkse traditie in het centrum van Valkenswaard. En trekt doorgaans ontzettend veel.

beachvolleybaltoernooi het komende weekend in Valkenswaard. Nu we het toch over Valkenswaard hebben. De gemeente Valkenswaard behoort tot de 10 gemeenten waar het kabinet de druk op voert, omdat zij volgens het ministerie onvoldoende uitvoering geven aan de spreidingswet. Dat maakte minister Bart van den Brink afgelopen maandag bekend. Jimmy Cliff hadden we met Sunshine in the Music. Dit is Bebe Rexha en Faithless.

0: Hilversum Regio Nieuws Headlines.
1: Zuid-Willemsvaart viert dit jaar 200ste verjaardag. Jaarlijks beachvolleybaltoernooi dit weekend in Valkenswaard. Een foodtruck verloor gistermiddag een achterwiel op de zuidelijke randweg in Valkenswaard.

opgenomen in 1965 door Sonny Bono en Cher. En in 1985 kwam het opnieuw in de hitlijst samen met UB40 en de zangeres van de Pretenders, Chrissy Hynde. I Got You Babe. Het is 3:05 geworden. Juist hebben we kunnen luisteren naar de headlines van het regionieuws. Zometeen het volledige regionieuws.

aan Robert ten Brink. Hij is bij uitstek toch Dr. Love. Hè? Met All You Need Is Love met zijn caravan. We kennen het allemaal wel, denk ik. Hè? En ook tijdens de kerst met All You Need Is Love. Dit was First Choice en you're the Dr. Love.

je horizon. We zijn dichterbij dan je denkt. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl.

0: Ja, een beetje onvriendelijk begon het wel. Deze mooie hit van Madonna en Jordi Vroo.
1: Horizon, de streekomroep voor heel.

bij muziek van de Jacksons en je hoorde de Lovely One. Het is bijna 15 minuten voor drie geworden. Met de zomervakantie in aantocht adviseert Kordaat Welzijn inwoners van Kranendonk om de mogelijkheden op financiële regelingen, toeslagen en andere vormen van ondersteuning te controleren en biedt daarbij gratis hulp. Je kunt gebruik maken van de online regelingencheck. Nu staat er wel een telefoonnummer op onze website, maar ik vind dat niet altijd even handig om dat op de radio te gaan noemen. Bezoek alles even onze website, daar kun je alle informatie vinden die je uiteindelijk daarvoor nodig zou kunnen en moeten hebben. De hulp is trouwens ook gratis, onafhankelijk en vooral ook laagdrempelig.

0: zijn we toch vindingrijk eigenlijk ook, hè? Vanavond dus in Boston, Frankrijk, Marokko. En vrijdag om 9 uur, jawel hoor, Spanje tegen België. Die doen in ieder geval ook nog mee.
1: Oh yeah! Horizon.
2: Het nieuws van bij ons.
1: Het nieuws van

Muziek uit Canada hadden wij Nickelback. En you're the How You Remind Me. En daarmee zijn we toch zo'n beetje aan het einde gekomen van dit tussenuur van deze donderdag, deze 9e juli. Bedank ik je in ieder geval voor het luisteren. Morgen doen we een nieuwe. Alweer de laatste trouwens hè, voor deze werkweek. Het gaat snel, richting het weekeinde. Straks om 4 uur, dan zijn we er met een nieuwe echt van.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
8: Doral Begens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
9: Het nieuws van bij ons.
10: This one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers,

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 100 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel 20 kilometer file en 40 minuten oponthoud. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij knooppunt Sabina is de vertraging 10 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht bij Zevenbergen. 20 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. En op de N285 Klundert-Breda bij Zevenbergen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Echt.
4: Een bijzonder goedemiddag op deze mooie dag hier vanuit Zuidoost-Brabant. We hebben donderdag 9 juli op de kalender. Een bijzonder goedemiddag en van harte welkom bij deze nieuwe Echt van Echt.

van Prince en de New Power Generation van het album Diamonds and Pearls. Daarmee zijn wij het programma Echt van Echt begonnen. Voor deze donderdag, deze 9 juli, nou zitten we met één groot probleem. En dat is dat we eigenlijk veel te veel platen hebben in dit eerste uurtje Echt van Echt. En het tweede uur zit eigenlijk ook al vol. Maar ja, soms zijn we wel vindingrijk. We hadden Sam Fender willen draaien. En ook nog Elton John, maar dat wordt te veel. Ik dacht, laten we die mensen nou eens samen een liedje zingen. Dan hebben we weer wat tijd gewonnen. Sam Fender en Elton John, samen op één plaatje. Dit is Talk to You. Nogmaals, een bijzonder goede middag. En van harte welkom bij Radio Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. En we zijn dichterbij.

ook mee. En dat is maar goed ook dat het zomert. Want vanaf morgen vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli staat het Van Best Park weer in het teken van het beachvolleybaltoernooi in Valkenswaard. Het wordt voor de 24e keer georganiseerd. Het is uitgegroeid tot een groot en zeker ook gezellig sportweekende. En daarom is de Frans van Beststraat afgesloten vanaf vanmiddag al voor alle verkeer. En de afsluiting die geldt nog tot en met aanstaande maandag 13 juli ook tot 3 uur tussen Hotel De Statie en de Kerverijstraat. Het Kerverijplein blijft wel bereikbaar via de doorsteek vanaf de Europalaan. Dus dat allemaal het komende weekende in Valkenswaard. Dit is U2 en With or Without You.

lekker mee, zou ik willen zeggen. La la la, ja la la, hela. Hadden wij Billy Preston en Sarita met It Will Come In Time in het programma Echt van Echt. We doen dit elke werkdag hier op Radio Horizon tussen 4 en 6 uur. En reageren, het kan altijd. Hè. Doe het via peter.vanecht@rt.

Ja, de Material Lover van Sienna Spiro. Het is de meest recente van haar. En daarmee staat zij terecht ook genoteerd in de hitparade van dit moment. Aanstaande zondag of het komende week, einde beter gezegd, dus het beachvolleybal in Valkenswaard. Maar zondag 12 juli neemt landgoed Kapeller Put deel aan de landelijke open imkerijdagen. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te nemen bij de bijenkast op het landgoed en kennis te maken met de imker. Zijn naam is Peer. Het begint om 10 uur en het duurt tot een uurtje of 4. En niet geheel onbelangrijk, landgoed Kapellenput vind je aan de Zomerseweg 100 in Hezen. En ook niet geheel onbelangrijk is dat de toegang gratis is. Dit is Black.

zou staan. Wat een mooie muziek hebben ze gemaakt, hè? Cock Robin, Thought You Were On My Side. En daarvoor hadden wij nog Black met Wonderful Life. Straks uiteraard ook weer een nieuwe Horizon agenda. En wil je daar gebruik van maken, doe het via info@rtvhorizon.nl. Zijn dit de Goo Goo Dolls en Iris.

van de bijdrage aan de soundtrack van de film City of Angels met Nicolas Cage en Meg Ryan in de hoofdrollen. Het was overigens de tweede keer dat deze plaat werd uitgebracht. En pas de tweede keer hadden wij in Nederland in de gaten dat dit toch echt wel top 10 waardig was. Deze ontzettende mooie plaat van de Goo Goo Dolls en Jordan Iris. Ja, dit is ook lekker, hè? En zeker voor degene die het blaasinstrument een warm hart toedragen. En niet alleen het blaasinstrument, maar ook Joe Jackson. You can't get what you want.

0: zometeen de Horizon Agenda, redactie Hans van den Broek, presentatie Hans van Groezen.
1: Horizon Agenda.
2: Live muziek, speciaal bieren, wijn en culinaire hapjes staan centraal tijdens Bourgondisch Kranendonk, dat aanstaande zondag terugkeert naar de tuin van Kasteeltje Kranendonk. Het jaarlijkse cultuurfestival brengt liefhebbers van gezelligheid, muziek en lekker eten samen voor een Bourgondische middag voor jong en oud. Het grasveldje naast Kasteel Kranendonk wordt omgetoverd tot een sfeervol festivalterrein met optredens van orkesten en bands uit de regio. Ook dit jaar kunnen bezoekers genieten van een uitgebreid aanbod van speciaal bieren, wijnen en culinaire gerechten. Diverse nieuwe brouwerijen en culinaire deelnemers zullen hun specialiteiten presenteren aan het publiek. En ook voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig. En dit speelplein is dit jaar verder uitgebreid, zodat ook kinderen zich de hele middag kunnen vermaken. Bourgondisch Brabant, aanstaande zondag van 1 tot half 8 op het grasveldje naast Kasteeltje Kranendonk. Een gezellig ochtendje Italiaans spreken? Café Italiano is er voor iedereen die al een beetje Italiaans spreekt of dat wil blijven oefenen of wil verbeteren. Spreek samen met andere deelnemers en gepassioneerde gespreksleiders in het Italiaans over diverse onderwerpen. Café Italiano wordt eens per maand georganiseerd in Bibliotheek Budel. Elke tweede zaterdag van de maand ben je van harte welkom om aan te sluiten in de Bibliotheek van Budel. En tot zover dit blokje agendaberichten. Het is allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Dit is Horizon.
5: Peter van Echt.
4: Echt van Echt.

moesten echt creatief zijn deze donderdag. Veel te veel muziek in het programma. Eerder hebben we Sam Fender en Elton John al samengevoegd om ze toch beide in dit uur te krijgen. En ook Enrique Iglesias hadden we willen draaien samen met Jean-Paul. Ook deze hebben we samengevoegd en daar hebben we het niet bij gelaten. Want Selena Gomez wilden we draaien met ook Marshmello. En ook deze hebben we bereid gevonden om samen Wolves te zingen.

Ja, en zo komt uiteindelijk alles op zijn pootjes terecht. Hadden wij Selena Gomez en Marshmello en Wolves. Als wij dan een blik op de klok werpen, dan zien wij dat we zometeen even plek moeten gaan maken voor het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. Tot zometeen. Is dit

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat meer dan 200 kilometer file. Het is vooral erg druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg, 20 minuten vertraging. De andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel, ook 20 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder sta je 20 minuten in de file. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ons op aarde zou leven. Get Up and Stand Up was doorgaans ook de afsluitende song van een Bob Marley concert. En de melodie is geleend van het nummer Slipping Into Darkness van de groep War, waarmee Bob Marley uiteindelijk ook goed bevriend was in die tijd. Dat is een beetje de plaat en zijn verhaal. Een bijzonder goedemiddag, donderdag 9 juli.

kerstmuziek. Speciaal bier, wijn en culinaire hapjes staan centraal tijdens Bourgondisch Kranendonk. Dat op zondag, aanstaande zondag 12 juli, terugkeert naar de tuin van kasteeltje Kranendonk. Ook voor de jongste bezoekers is er opnieuw een speelplein aanwezig. En dit speelgedeelte is dit jaar zelfs verder uitgebreid. Zodat kinderen zich totaal niet hoeven te vervelen de hele middag lang. Het begint om 1 uur en het duurt tot een uurtje of half 8. Locatie kasteeltje Kranendonk. Klinkt aantrekkelijk. Live muziek, speciaal bieren, wijn

Leuk liedje van de Tremolo's, lange tijd geleden. Maar mooi gecoverd door de Mavericks. Jordan, Here Comes My Baby. En daarvoor hadden wij nog Ed Sheeran en Taylor Swift. En Jordan het verhaal over de Joker en de Queen. Zometeen deze middag nog de allerlaatste Horizon Agenda. En we hebben het eerder al eens verteld. Hè. Wil je daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is Robert Palmer.

denken aan het verhaal van afgelopen maandag. De brandweer in Marhezen werd afgelopen maandag rond 11 uur gealarmeerd vanwege een bosbrand aan de Verzandlaan in Marhezen. Een buurtbewoonster sloeg alarm nadat zij vlammen had gezien en een brandlucht had waargenomen. De situatie was na wat bluswerkzaamheden onder controle. Maar waardoor de brand is ontstaan is er niet bekendgemaakt in dit bericht. Maar ja, hou het allemaal wel even goed in de gaten. Ik vind het erg waakzaam. Dus mocht je iets opvallen, trek op tijd aan de bel. Ik bedoel, kijk maar naar andere landen in Europa hier. Waar het ontzettend mis kan gaan natuurlijk. Hè. En de komende dagen, de temperatuur die blijft nog een beetje stijgen. En het blijft vooral ook droog. Dus hou het allemaal goed in de gaten. Set fire to the rain. Ik moest er even aan denken toen ik luisterde naar de...

0: De eerste editie van Sterksel Open Air komt eraan en wel op een bijzondere locatie. Midden in de weilanden bij Huizen Sint-Jozef in Sterksel. Een dag vol muziek, lekker eten en Brabantse gezelligheid. De organisatie heeft voor deze eerste editie een gevarieerd programma samengesteld met bekende artiesten van Brabantse bodem, zoals J.W. Roy, VOF de Kunst, Extins en DJ DNS en La Fuente. Het festival richt zich op een breed publiek vanaf 12 jaar. Bezoekers kunnen 10 uur lang genieten van live optredens, DJ-sets en een food village met goed eten van lokale makers en een ontspannen festivalsfeer. Het Sterksel Open Air is op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Op de weilanden bij Huizen Sint-Jozef van de Albertlaan 4 in Sterksel. Voor het bestellen van kaarten en meer informatie kijk je op sterkselopenair.nl. Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. Op woensdag 29 juli. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. In het weekend van 31 juli, 1 en 2 augustus organiseert Tourclub Heze opnieuw het Hezer Fietsweekend. 3 dagen lang kunnen fietsliefhebbers genieten van prachtige uitgepeilde routes door het afwisselende Brabantse landschap. Elke dag is er een keuze van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De routes voeren langs mooie natuurgebieden en karakteristieke plekjes in de regio en zijn vooral geschikt voor recreatieve fietsers. Minder geschikt voor racefietsen. Het evenement wordt mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van Tourclub Heze. Zij zorgen ervoor dat deelnemers onderweg onbezorgd kunnen genieten van hun sportieve en gezellige fietstocht. Het Heze Fietsweekend. Meer informatie vind je op tchezen.nl. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

van Abel en Jor onderweg. Wij zijn ook altijd onderweg naar een nieuwe knooppunt Leenrijden. Zometeen om 6 uur, maar wel zonder Frans van Dam. Maar hij heeft ons gelukkig niet met lege handen achtergelaten. Wel nee, hij heeft er toch voor gezorgd de komende weken dat we kunnen genieten van de muziek in het programma Knooppunt Leenrijden. Want ja, de vakantie is ook hier aangebroken. En zo hier en daar verlaten de mensen de studio wel eens voor een weekje of 3. En zo gaat dat. Iedereen mag genieten van zijn welverdiende vakantie, laten we eerlijk zijn. Maar de muziek draait altijd door. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Verder nog de donderdageditie straks om 7 uur van Horizon Verbreed. Dat dan weer wel. Dit is Dan Hartman en We Are The Young.

0: uit de regio.
1: De hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Ja, en daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze Echt van Echt. Mag ik u vanavond, als u van voetbal houdt tenminste, u een hele mooie wedstrijd toewensen tussen Frankrijk en Marokko.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. 1 slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Helene de Geest van de AWB. In het zuiden van het land staat nog 130 kilometer file. De meeste files worden nu snel korter. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nog wel 20 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook 20 minuten. Op de A50 Eindhoven-Arnhem, daar sta je nu 10 minuten in de file tussen Os en knooppunt Bankhoef. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 80 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht staat bij knooppunt Empel 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Ook op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is de vertraging een kwartier. A16 Rotterdam-Breda bij Zevenbergse Hoek een kwartier op onthoud. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum ook een kwartier vertraging. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens moet je ook nog rekening houden met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Thiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

om dan maar meteen met de deur in huis te vallen. Ja, een nieuwe Dance Tracks on your radio. Met wat ik al zei, Danique. Vandaag een verjaardagsfeestje, daar staan we namelijk aan in Helmond. En het leuke zorgfeestje, ja. De jaren 90 waren voor mij speciaal. Maar ik heb via natuurlijk ook de jaren 80 kennis gemaakt. En ook daar zitten heel wat leuke plaatjes. Hè? Dus ik ben benieuwd dat jij vanavond tegen horen gaat brengen via Radio Horizon. Want dan zijn we weer natuurlijk met 3 uur lang. De leuke herinneringen. En al dat lekkers van Floor Fellows Dance Classic wat erbij hoort natuurlijk. Dan gaan we jouw speakers weer doorduwen. Hè? Ja.

voor de mensen die vandaag trouwens graag zouden willen reageren. Die geen voetbal gaan kijken natuurlijk. Want vanavond wel een belangrijke wedstrijd. Frankrijk tegen Marokko. Dat wordt wel een spannende pot. Maar goed, zet het geluid even uit. Laat ons lekker aanstaan. En mail met ons vandaag. Dance Tracks, double X op het einde. Dus dance op zijn Engels. TRAXX@rtwhorizon.nl. En wat leuk trouwens, het gaat de wereld over. Ook voor de mensen die al op vakantie zijn. Af en toe pik ik er eentje tussenuit. Ditmaal staat iemand op de camping aan het Gardameer. En die persoon die komt dan uit Veldhoven. Getrouwd met een Eindhovense. Ja, een beetje een raar verhaal, maar goed, dat is een raar verhaal. Een leuk verhaal hoor, die elkaar moet hebben. In de club namelijk waar ik vroeger gedraaid heb in Eindhoven. Dus, hoe kun je het verzinnen? Maar natuurlijk ook, dankzij mijn producer, ook vanavond er even contact gehad om de lijst te fine-tunen. En hij heeft ervoor gezorgd dat de lijst wel lekker is om te luisteren. Het gaat alle kanten op, dus je bent gewaarschuwd. Straks een kleine opsomming van een paar dingen die vandaag zeker de revue gaan passeren. Je lekker buiten en genieten van jouw vrije avond. Wees welkom.

0: lekkere dansbare. Dat is alles dansbaar natuurlijk, maar gepland het eerste uur is Shaka Tak en Down on the Streets. Ik ga shake your body to the ground. The Jacksons. Pitch it up. And shake your groovy thing. En de laatste opdoem is de plaat van Billy Paul. Only the strong survive. Kijk even naar het plaatje. Plus het lijstje van Roel van Lieshout. En zegt ja, Angie Stone, ik vraag het meer aan. Wish I did it miss ya.
1: Tot 12 uur, de beste.
2: Disco en Soul Show Classics.

Dr. Bluis natuurlijk. Deze ook van de Philippines. The Sound of Philadelphia. Lekker zijn hier, zeker met het mooie weer. Lekker in de tuin gaan we genieten van Dan Tracks on Your Radio, zegt hij. En verder meer trouwens, hoe die dat bij het berichtje hebben gezet. Dus nou, fijn natuurlijk. Hè. 9:55 op jouw eerste, tenminste op de mooie donderdagavond. Hè. Ik had die vaak nog zeggen. Altijd lekker natuurlijk. En dan kijken we naar het lijstje van Dennis Maas. Want wat zijn er veel lijsten trouwens binnengekomen. Dankjewel daarvoor en blijf ze vooral doorsturen. Hè, voor de komende uitzending natuurlijk. Hè, de alle donderdagavond die gaan volgen. En misschien ga je wel op vakantie. Neem ons mee, hè, straks de aandacht voor. En wat ik al zei van Dennis Maas. Hij zegt, ja, ik vind het wel leuk.

Nog dance classic natuurlijk, iedereen kent hem wel, hè. Een one hit wonder, want hij heeft na deze plaat eigenlijk geen grote hit meer gescoord, hè. Vandaan Pino Dungio. Een lekkere naam om over te struiken natuurlijk, hè, maar qua idee. Wat ik al zei, in het begin van de uitzending, we worden in heel Europa beluisterd natuurlijk. Verder buiten trouwens. Mailtjes all over the race, all over the world, zeg maar. Maar specifiek vandaag ook in Frankrijk. Er zit namelijk Wouter Jacobs, net onder La Gorge, zit hij op een camping. En ik heb mijn kinderen bij ons. En ja, ze zijn natuurlijk van de disco. Tenminste, wij zijn van de disco. En zij zijn een beetje van de new disco. En zijn helemaal gek van Purple Disco Machine. Of ik daar een track van zou kunnen draaien. Dan wordt hier keihard gedraaid op de camping. Nou, u vraagt, wij draaien. Dance Tracks on your radio. Hier bij Radio Horizon op jouw donderdagavond. Met nu

zeker op Motown-gebied. Vorige week nog Johnny Burstel. Bastiaan Stevers dacht, weet je wat, ik ga er een antwoord op geven. Hij heeft een lijstje doorgestuurd van een aantal plaatjes, maar deze stond bij hem in zijn top 3. Opvallend, de plaat van Billy Paul. En als je dan weer beluistert, natuurlijk zijn we van tevoren natuurlijk bezig met de lijst. En dan denken wij zelf, wat een vrolijke plaat is dit, hè? Oké, titel Only the Strong Survive. En dat is een plaats die we graag van je willen weten natuurlijk. Dat blijft ze vooral doorsturen. Dance Tracks, XXX op het einde. En dan wil ik graag namelijk voor vorige week weer dat suggestie van jou weten. Goed, verse koffie on the side hier. En af en toe stoffen wij een plaatje af. Wat dan perfect past bij de tijd van nu, hè. Zomer op je radio. Nou, door de band AKA erbij. Ook al lang geleden. En zet hem wat harder, want het is genieten geblazen.

Als je dan toch een mailtje stuurt naar ons toe, dan mag je het hele verhaal bij ons kwijt. Hè? En wat ik wel merk, dat het bij velen natuurlijk de 50-plussers, 60-plussers. Ze draaien het over aan de jeugd. En vertelden erbij natuurlijk ook in grote lijnen dat het destijds gewoon een periode was. Geen mobiele telefoon, heel wat minder prikkels. Je stond die hele dag aan. En je genoot eigenlijk van alles. De tijd leek wel langzamer te gaan natuurlijk. Nu begin je aan de week. En voor je het weet is die helemaal voorbij natuurlijk. Hè. 7 dagen vliegen als het ware voorbij. Je hoort natuurlijk Shakata en Down on the Street. Kijk naar de tijd zijn richting 10 uur. Bijna tijd voor het nieuws. Eerst Veerle Peters. Dacht, ja, een van mijn favorieten uit de jaren 80. Die van Deodato. Vorige week hadden mijn man jou nog draaien. Die Happy Radio. Of Happy Hour, sorry. Heb je jou van Deodato? Ik dacht, weet je wat? Dan vraag ik deze week mijn plaat aan. SOS Fire in the Sky. Dus ik naar Tino nog film van het lekker. Heb jij een keuze gemaakt en ons doorgegeven? Het zal zomaar zijn dat je straks op je eigen plaatje, je eigen

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Jan Luijks.

ik introduceer deze plaat. Ik denk, hey, die ken ik het origineel. Ken ik namelijk van Jackie Moore. Wordt door velen namelijk ook wel eens benoemd. En This Time Baby. Ditmaal in de uitvoering van de Freemasons en Amanda Wilson. Love on my mind. Dat is het begin van het tweede gedeelte. 10:10. Dubbele tijdmelding. Misschien ben je de wedstrijd aan het kijken met het geluid uit. En ons aan natuurlijk hier Radio Horizon. Dance, weet je wel, je radio. En Evelien Manders, ja, zit met vriendinnen lekker buiten. Heeft het laten weten van elke donderdagavond te luisteren. Maar ditmaal speciaal, want zegt ze, die plaat van Sister Sledge, daar hebben wij onze schoenzolen flink op versleten. Lost in Music. Doen wij er een speciale remix tegenaan. Zet maar harder, dans met ons mee vanavond richting middernacht. Hier bij Radio Horizon. Met de beste dance classics

het korte versie van gedraaid wordt. En zegt, die Timbo Horn, ik vind die 12 inches toch wel lekker. Met die breed erin. Ik hoop dat jij een beetje aan het lijstje iets hebt voor de komende week. Ik heb thuis namelijk zorgvuldig de 12 inches uitgezocht. En net wat je zegt. Als je er eentje eenmaal aanzet, dan ga je de tweede ook een keer draaien. En dan ga je terug naar die break. En dat is wel leuk natuurlijk, die 12 inches. Hè? De lange versie en deze van Jamie Bourne is natuurlijk een hele fijne natuurlijk. Dance Across the Floor. En dat hier bij Dance on Your Radio bij Radio Horizon. Nou, Martijn Verheijden heeft ook een lijstje doorgestuurd. En die zegt van, weet je wat, Quincy Jones. Ik wil je laatst nog een keer die Aino Corrida draaien. Heb jij toevallig stuff like that?

met een mooie boodschap, hè? The message is in the music. Hamilton Bohannon. Dat best wel lekker, hè? Nou, Jimmy Bohorn, deze Hamilton Bohannon. En wat een monsterrit was dit, hè? Wat een floorvuller was dit. Af en toe je ogen sluiten. Denk maar weer in de tijd van toen. Waar ging je stoppen? Waar stond je op te dansen? Let's start the dance. Op de dance, net wat jij wil. Joost, ik hier elke donderdagavond tussen 9 en 12 uur. Schrijf het op jouw agenda als je net erbij bent gekomen. Maar voor de vaste luisteraars en natuurlijk de mensen die aan het werk zijn. Natuurlijk een vertrouwde avond, hè? 3 uur lang de meest waanzinnige dansmuziek ooit geproduceerd. Hele mond vol, het is 10:30. En ik ga nog een keer aan je voorstellen. Vorige week de eerste keer. De opvolger van mijn netwerk. Van de Bauza. Praat je over de disco van nu? Ga je op vakantie? Ga je deze veelvuldig horen?

opvolger geweest, is net zo groot geweest van deze Sherry en Murphy's Law. Helaas niet, nee. Eigenlijk een beetje de One Hit Wonder, hè? En dat wil ik graag van je weten natuurlijk. Af en toe hebben we zelf een beetje dat gif in. En dat gif is enorm groot, hè? Hier bij Radio Horizon. Op jouw donderdagavond. En ik kan me voorstellen dat je aan het werk bent en muzikaal ondersteuning nodig hebt. Laat ons even weten. Stuur een mailtje. Dancefacts.x op het einde. rtwhorizon.nl. En dan gaan we namelijk even voor je draaien. Dus dat komt in voor elkaar. En ik had het begin al gezegd. Het gaat om hier. Het is namelijk Mark en Ellie van Gerven. Elkaar ontmoet namelijk via Stoppen in Eindhoven. In de feit had je op de Stradense Dijk had je Club Diamond zitten. Dus een van de DJ's al daar. En daar hebben ze echt waar elkaar dansen, zijn ze elkaar nog tegengekomen. Hoe vind je dat, hè? Dat is leuk, hè? Nog een motto van Let the Music Play. Dat is een motto altijd. Zonder muziek, geen dag. Muziek is namelijk emotie. Mag je met elkaar delen. Nooit te veel, nooit te weinig. Voor jullie, vanavond Gardameer, hier vanuit Marese, Shannon. En Let the Music Play.

album zitten we toch wel een beetje in de One Hit Wonders, hè? Ook deze. Natuurlijk is er een opvolger geweest, maar dit was de grootste natuurlijk van de Chaplin Band, hè? En hoe zomers blijft dat klinken, hè? Jaren 80, nu zitten we in 2026, de zomer. Volop aan de gang met alle temperaturen natuurlijk die alleen maar blijven stijgen de komende tijd. Blijft dit gewoon lekker natuurlijk, hè? Il Viero, ik kan me zo voorstellen, lekker buiten aan het luisteren naar Radio Horizon. En hoor je dit namelijk ook. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, hè? Dus blijf ze vooral doorgeven, 10:45 op jou nummer 1. En ja, ik moest en zou deze 12 in vandaag draaien. Volgens Albert van Donk. De Vince Clark. Held van de jaren 80. De ontdekker van Alison Moyet. Maar dit heeft hij erg goed gedaan. Als je deze nog een keer draait, vooral de break, gaat hij op standje 12. Dit is Situation.

Ik hoorde laatst nog een plaatje van Bam een keer bij jullie voorbij komen overdag. Dat is die Everything Once. En ik was eigenlijk wel benieuwd of die bij jou in de show past. Nou, Evert. Heb jij ervoor de afstandsbediening ter hand? Dan kun je nog niet van die lekkere bas. Spreek elkaar zo direct na 11. Voor de derde.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geregeld. Het is direct uitverkocht. Dus als de keer gelegenheid is, ik wil je toch adviseren, als je hiervan houdt, dan toch heel snel te zijn met kaarten. Dubbele keuze. Dankjewel, Guido, voor To Be With You Again. Dat het begin van het tweede gedeelte. Nee, derde gedeelte alweer, hè? Time flies when we're having fun. Hier bij Radio Horizon, Dance Tracks on your radio tot een 12 uur. En ik heb er iets gevonden. Ik vind het leuk namelijk ook. Ik weet niet of jij die plaat nog kent, maar ja, goed. Ik heb iets van Chic gevonden. En dit is leuk. Het is wat harder. En geniet met ons mee tot 12 uur, wat ik al zei. I'll be there. Samen met Nile Rodgers.
1: Into the disco scene.

Kevin Godfrey natuurlijk wel bij gevaar, hè? Maar dus heel, dit was toch in de Floorfeller in de jaren 80, en zelfs de top 40 heeft vragen. Ain't nothing going on but the rent. En op de ritje ook een andere rit die zat, was Should Have Been You. Die gaan we trouwens binnenkort nog een keertje van de zolder halen, zeg maar. Ik was een keer op jouw donderdagavond, hè. Nummer 1, 3 uur lang, de meeste waanzinnig dan muziek. Blijf ze vooral doorgeven, hè. Dat kun je niet vaak genoeg zeggen. We kijken een beetje uit naar hetgeen wat allemaal is uitgekomen de afgelopen maanden. Een plaatje een beetje blijven hangen. En dan heb ik het over deze namelijk van Dalucas. Een beetje in een nieuwe disco-sfeer. Want voor de jongeren onder ons denken van, hé, dat is een beetje disco. Wij denken bij zichzelf, hé, dat klinkt wel een beetje in hetzelfde tempo. Maar het is dan nieuw disco. Nou, dat wil ik nog een keer voorstellen. Dalucas. En hij is gewoon lekker. Dans met ons mee tot 12 uur, hè. Dat mag, hè. Dans is goed voor je lichaam. Bewegen is goed. Of deze stand-up. Hier in Dance Tracks on your radio. Op Radio Horizon.

voor New Disco. Waar komt die naam vandaan? Ja. Het is gewoon een stroom muziek, maar het klinkt naar, tenminste lijkt naar de disco van toen, hè? Lekker tempootje waar je de hele avond los op kunt gaan, hè? Dalukas. Stand Up featuring Stella Brown. En wat is hier lekker, hè? Oh! Oh. En zo zijn er collega-dj's die alleen maar dit soort muziek draaien. Als je in de buurt van Amsterdam bent, misschien een keer leuk om daar zo'n feestje bij te wonen. Ik zal je één naam geven, zijn naam is Rob Boskamp. Hij is namelijk een king in het draaien van dit soort muziek, maar dan combineert hij dat weer met oude disco-muziek.

tot 12 uur. Met natuurlijk hetgeen wat jullie hebben geselecteerd. Want ook Sheryl Lynn is dit keer weer van de partij. En dit is een lekkere tempo plaat, hè.

deze artiest, Jeffrey Osborne. Denk bij jezelf van, oh ja, een bekende naam. Heeft een mooie muziek geproduceerd onder deze I Really Don't Need No Light. Zelf nam ik een beetje opgestort natuurlijk, hè, om zo'n plaatje nog een keer tegen horen te brengen. En dat hier om 11:45, ja, het is richting de vrijdag natuurlijk, hè. Dus de rest ons jullie alvast een heel fijn weekend toe te wensen. En ook van de temperatuur te gaan genieten, maak je niet zo druk, hè. Hoe warmer het wordt, hoe drukker je bent, dan gaat het allemaal niet goed natuurlijk, hè. Denk maar eens mee voor volgende week. Dance Tracks, XXX op het einde, rtwhorizon.nl. Voor al jouw suggesties. Eindigen wij met LTD, oftewel Love, Tenderness and Devotion. Kicking back. En geniet ervan, hè.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energie-infrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote afstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.